Zit hier in Schieber, kleren voel van mijn gieren, maar dat schier. Ik leg op een paar schier. Als je het me gebeten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, het voelt jou fiedel. Ze teuren dik, ze euren dik, ze moeren dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit me gebeten. Zal me hoeken voor die ganze toys. Heidene schoen, ze verstaan.